0: Hey! Waar is al die mensen?
1: Die game is eerst volgende week, boys.
0: Robbie, wat nou? Ja, kom ons gaan huis toe.

cracks the Job Funny Plus. Spill al die bas en kakie is my kleer. My barkie mooi geskeer, hier gaan ek weer. En weer, en weer, en weer, en weer, net nog een keer.

a game. Voor het voor manier, wat mag je nou? Don't take me in my face. Es kiet jou met mij, get die rek. Don't play your stupid games. Es kiet jou met mij, get die rek. Don't play your stupid games. Hey, kan je niet zien dat hij zijn zijn? No boating, ja, man, het vastvangt.

Sondag Rustigheid, Ella Goulding, en die liedjie is Vincent, en net voor dit was het Peter Grant met The Windmills of Your Mind. Ok, ons stap aan, en Frank Ifield is Francis Edward Ifield, en hy is op 30 November 1937 gebore, en hy is oorlede op 18 Mei 2024, was een Australiese country muzieksanger en gitaarspeler, wat dikwels jodel in sy muziek ingesluid het. Ifield is gebore in die Verenigde Koninkryk, het groot geword in landelike Australië, waar hy sy tienerjare jevel muziek beginne opvoer het. Hy het enkelsnitte vrygestel, wat suksesvol was in Australië en Nieu-Zeeland, en hy het in 1959 na die Verenigde Koninkryk teruggekeer, waar hy in die vroege 1960s vier nummer 1 treffers op die Britse enkelsnitlijst gehad het. Met sy weergaves van I Remember You, Lovesick Blues, Now The Wayward Wind en Confession That I Love You. In 1968 het hy longontsteking opgedoen, wat geleid het tot die verwijdering van deel van een long en skade aan sy stembande. Hy het in 1988 na Sydney verhuis en kon jarenlang nie sing of jodel terwyl hy herstel het nie. Ons gaan luister van Frank Ifield, ek het sommer laat hy vir ons twee doen vandag. The Wayward Wind is die ene, die een wat ek nou net genoem het, en die ander ene, I Remember You. Julle sal hulle al twee ken as julle hulle hoor, hier kom hulle.

groottreffer van Dolly Parton, alhoewel het een stil treffer was, Yesterday, of Tomorrow is Forever, 1970 wat sy om uitgebring het. Een van my ginsteling dames, Vicky Leandros, geboren in Griekenland, en haar pa was ook een beroemde komponist,

Baie mooi sang daar van Vicky Leandros. Nou, hy was gebore 1 Junie 1934 as Charles Eugene Patrick. Wie sê julle is dit? Pat Boone natuurlijk in Jacksonville, Florida is hy gebore. Sy skoolloopbaan het hy voltooi in Nashville, die moederstad van country muziek, en hy trou later met een van country sterre van die tyd, Red Folly, sy dochters, Shirley, en word so ingetrek in die muziekwereld. Net tussen 1956 en 1963 was Pat sy muziek al 54 keer op die Hot 100, waar sommige selfs bekende sangers nooit recht kry om selfs eenmaal daar een draai te kan maak nie. Ons luister van hom, ek dink het is sy grootste treffer hierdie, en dan weet julle ook sommermiddellik, ek praat van Love Letters in the Sand.

Pat Boone, een van my groot gunstelinge van die dag, en hy is een van die opkomende kunstenaars of sangers gewees, in die selfde tyd as wat Elvis groot geword het, selfs die Beatles was daar competitie, Pat Boone, Cliff Richard, allemaal daar in hy een kol, wat na die Tweede Wereldoorlog die heroes beginne raak het, soek na een nieuwe iets om aan te gryp en Pat Boone was een van hulle gewees. Love Letters in the Sand, een van sy mooiste liedjes. Ok, ons kyk gauw hier so, ek net hier kyk Jannie daar van Modi Mole van die jagdkamp, hy is ingeskakel, hy sê ons luister lekker saam hier vanaf Morrison, nabij Tsepise. Ja, sy travel rond. Dit is Jannie, Christel, Chrisaan, sy dochter, en Pieter is daar so, Pieter Duplessis, en Mike en Christa is ook daar. Hulle allemaal luister saam. En ja, ek hoop julle geniet die muziek, en dat julle wel, soos ek sê, nie ingestel is op rock and roll vanmiddag nie, want direct hierna gaan Jannie om 6 uur val hy in met vanavond se is dit vanavond? Ja, dit is vanavond country muziek. Hy self is een country muziek sanger en ja, so hy weet waarvan hy praat wanneer hy country muziek aanbied, en ek glo met Pieter daar aan sy teenwoordigheid gaan hulle seker weer saam iets uitsaai. Ok, ons stap aan met die program, en ek sê dankie dat julle ingeskakel is, ek hoop julle geniet het. Jagdkamp, en nou gaan ons, en die volgende groep het nie veel treffers gehad nie, maar die paarkies wat hulle gehad het, was groot treffers. Ek praat van, julle allemaal ken, Peanut Butter Conspiracy, Amerikaanse Los Angeles gebaseerde psychedeliese pop-rock groep uit 1960s. Die groep is bekend vir een hoofsanger, Barbara Robinson, Robinson is een dorpie hier in die Ooskaap, Weskaap, sorry. En hulle het vir kort tykie vir Spencer Dryden en Jefferson Airplane as lid van die groep Peanut Butter Conspiracy. Ok, ons gaan, ek het laas week ook een van hulle liedjies gespeel. Wat is dit gewees? Hold On To Love of so iets. Die twee wat ek vandag vir hulle gaan, van hulle gaan speel, is die eerste ene, Understanding. Yep, wat is understanding? Understanding is the best thing in the world between a boy and a girl. En dan die tweede een wat hy vir ons gaan sing is Amen. Julle sal sommer dadelijk die woorde ken as julle die eerste sinnetjie gehoor het. En dan kan julle saam sing. Peanut Butter Conspiracy met daar die tweeletjies, hier kom hulle.

Die unieke stem na van Judith Durham, soos net sy kan, sy het rarige, wel, dit was een stem wat gedra het, en dan was hy ook suiwer, en dit is Judith Durham. Ek het, wanneer was dit, laas week iewers, het ek een van haar plate gespeel, wat sy in haar later jare, mens kon duidelik die ouderdom hoor, oorvat in die, in haar stem. Jy weet, daar kom een tyd, baie van die kunstenaars doen die ding om aan te hou sing, en ek weet, Bonnie Tyler was ook enig geweest, sy het aan hou sing tot sy naderhand nie eindelijk meer so mooi oorgekom het nie, en dit, ja, daar moet een afsnijpunt wees, waar kunstenaars weet wanneer om die handdoek in te gooi, maar ja, okay, ons luister vervolgens een van my groot gunsteling van die 50ers, die 50er jare, ek het hom gereeld geluister, en ek praat van Nina en Frederik, het op 4-jarige ouderdom, al het hulle beginne saam sing, maar sê dat Frederik sy pa, die Nederlandse ambassadeur in Denemarke was, het sy gesin na Trinidad verhuis, en Frederik het dier die jare contact gehou en in 1957 het hulle weer by haar ouwreis ontmoet waar hy een van sy wel, sy kitaar uitgebring het en hulle daar gespeel en tot sy verbasing het Nina beginne sing en dit was op daardie oomblik dat hulle besluit het om weer saam te sing. Oorspronkelijk het hulle net vir hulle vriende gesing en soms by huispartytjies en hulle is kort daarna getrouwd en in September 1960 en 61 het hulle een eie Britse reeks op televisie gehad. Nina en Frederik at Home was die reekse naam. Nou, by verre weg hulle gewildste treffer was gewees, Listen to the Ocean, Nina en Frederik.

As hy, dit was gewees Francis de Jager, vandagse birthday girl, lekker verder verjaar, geniet jou dag en die rest van die naweek. Dave Mills was een Engelse sanger. Mills is in Bedlington, dit is in Engeland gebore en het in 1961 na Australië verhuis. Hy het gauw vir 6 jaar na Suid-Afrika verhuis waar hy sukses in die kaarte beginne behaal het. Hy het verhuis

So Mandel, ons hoop dat hulle binnenkort herstel sal aankondig en laat hy gauw sal, wel, tenminste uit die hospitaal of tenminste uit intensive care geskuif kan word na een normale saal en dan ontslaan word uit die hospitaal. Baie sterkte vir Tommy Dell. Ok, Imka Marina is die dame wat volgende vir ons gaan sing. Bail, gebore as die dochter van elektriese ingenieur, het in 1972 sukses buiten die Duits sprekende wereld, behal met die popliekie in Viva Espanje. En die son skyn dag en nag is wat het na toe vertaal, wat eenmalige gebeurtenis geblei het. Benevens verskye ander Duitsstalige treffers het die sangeres blywende sukses in haar Nederlandse vaderland geniet. Sy het daar een naam vir haarself gemaak as skrywer. Sy het haar verhoogname gevorm met haar middelnaam en dan haar ma sy middelnaam, Imka Marina. Sy woon op een plaas in Midwolda in die municipaliteit Skeemda en dit is die provincie van Groningen. In 2009 is aangekondig dat sy van haar levensmaat Stephen Porter geskei het na 13 jaar lange verhouding. Sy het een seun uit die vorige huwelik. Sy het in 2024 in een episode van een televisieprogram The Masked Singer verskei. Ons luister na Imka Marina en die liedjie wat sy vir ons bring is en dit is in 1973 uitgereik en dit is Bella Italia.

Kevin Leo, Let It Be Me, Suid-Afrikaanse sanger, die tyd is byna op, ek gaan gauw probeer om twee in te druk, voordat ek gaan uitspeel met een gewijde liekie. Susan McCann, gebore 26 februari 1949, Iers gebore country en Ierse sangeres. Sy het in 1977 treffer Big Tom is Still the King gehad, wat nummer 1 op die Ierse pop trefferlijste geword het. Vandaag staan McCann liefdevol bekend as die Ierland se eerste dame van country muziek. Elke land het so'n vrou, ne, wat bekend is as die eerste dame van country van die specifieke land. Maar in elk geval, ons gaan luister na haar en sy sing een van Vicky Leandro se liedjies, When the Sun Says Good Night of Goodbye to the Mountains. Ja, hier kom sy, prachtige liedjie en sy sing hom baie goed.

When the Sun Says Goodbye to the Mountains, gesing deur Susan McCann, Ierse dame. Okay, ek wil net gauw gauw vir julle vertel dat Jannie du Plessis daar direct na die, wel nee, het is nie direct nie, hy sal 6 uur inval met sy Ramkat country muziek en altyd lekker een om te luister en aangebied dier een kenner en ja en dan op dit is op Ramkat en op Radio Eendrag het ons vir DJ Doop, daar is nie vanavond iets wat ek aan kan dink nie, maar morgen aand het hy luisteraars versoeke, so jylle kan jylle versoeke instuur na DJ Doop toe en hy vraag altyd dat dit om voor 3 uur morgenmiddag moet bereik, so dat hy dit nog kan aflaai en plaas en ja, rechtskuif en so aan, so daar is baie werk wat jy moet doen voordat jy muziekstuk kan uitsaai. So mense wat versoeke wil hê, stuur aan DJ Doop van Radio Eendrag en dan gaan ons ook luister nou na Jannie om 6 uur vanavond. 6 uur, 7 uur, 8 uur, 8 uur daar rond. Ok, right, ons stap aan en ons gaan nou luister na Nancy Ames en sy sing een wat naam is Koorie ook baie mooi sing en hierdie een is Kukuruku Paloma.

0: Dames en heren, dit is die grootste wedstrijd van die seizoen tot dusver. Telling is 21-0 in die guns van die snoeke. Die boere was kartel in die moeilijkheid. We gaan iets speciaal nodig hê om die wedstrijd terug te trek.
1: Come on. Appel, Robbie, ek die hele manne nou nodig.

basket skit af op jou stoel blazet. Gaan je jou das afhaal en wille perd op zal ek leek. De sikke date is niemand wat je ken, nie hak een biekie uit.

en van Kempton Park van Ramkat Radio. Skakel in elke dinsdag aand om 7 uur, kan jy saam met my en Andrei op hiervan hou ek lewendig op www.ramkatradio.co.za. Waar is nie sag.

Simon & Garfunkel, hierdie opname is gedoen nadat hulle vir hele ruk uit mekaar uit was en toe hulle een aand net by mekaar gekom en besluit om sommer konsert te hou en julle sal hoor as julle oplet, sal julle hoor daar aan die begin het Paul Simon een foutjie begaan, hy het te vinnig ingeval met die woorde op een sekere, na een sekere rustpunt en die kyke wat hy gekry het van Garfunkel daarna, ek is seker hy spuit uit oor weer teruggekom om te gaan sing. Ok, ons stap aan, ons kom by a dame, en sy is Mona en Marie, is in een steenkoolmijn, wel, gebied, nie in die steenkoolmijn nie, ne? Is sy gebore in Skotte, Nova Skotte, en dit is daar in Springhill. Haar pa, James Carson Marie, was die stadsdokter, haar ma, Marion, Margaret Marie, was een geregistreerde verpleegster wat haar leven gefokus het op die verhoging van haar familie en die gemeenskapsgeriefswerk. Een van haar vroegste optrede was vir die liekie Ave Maria by haar hoërskool gradeplegtigheid in 1962. Sy het haar lichamelike opvoeding aan die Universiteit van New Brunswick in Frederiction bestudeer. Nadat sy haar graad in 1966 ontvang het, het sy vir die eerste jaar fysische onderwijs aan die hoërskool Summerside gaan doen. Dit is op Prince Edward Island. Ok, dit is Anne Murray en sy gaan vir ons sing Snowbird, een van haar mooi groot treffers hier. Dit was in 1970 wat sy hom uitgebring het.

1970, prachtige liedje daar van Snowbird, gesing deur Anne Marie. Nou kom ons by haar, en ek praat van Nana Muscuri. Sy is gebore op 13 Oktober 1934. En wat is die dag vandag? Jep, 13 Oktober. En dit is 2026. So dit wil sê, vandag word sy 92 jaar oud. Nou, ja, sy is een Griekse sangeres. In die loop van haar muziekloopbaan het sy meer as 200 albums en enkelspelers in 10 verskillende tale vrygestel, waaronder Grieks, Frans, Engels, Duits, Nederlands, Italiaans, Portugees, Spaans, Hebreeuws, Wallis, Mandarijns, Chinees en Korsikaans. Met haar gewildheid as een veeltalige televisiepersoonlikheid en die kenmerkende beeld wat haar swartram bril uitbeeld, het Muscuri spoedig een internationale ster ontpop. Nana Muscuri gaan vir ons, net omdat sy verjaar vandag, gaan ek laat sy vir ons 3 liedjies achter mekaar sing. En dan gaan ek was onder die indruk, my uit die archiewe program is vandag, maar toe ek nou recht maak om hom uit te saai, toe sien ek, oom my wereld, hy is morgen. So ek morgen middag om 4:00 gaan ek een tribute aan Nana Muscuri doen, is een heruitsending, dit is in my program uit die archiewe, is een tribute aan Nana Muscuri wat ek in toe sy 89 jaar oud geword het, dit is 3 jaar terug, 2023, wat ek toe vir haar gespeel het, ek gaan die program herhaal, die hele program met al haar liedjies in, so dit is uitsluitlik Nana Muscuri, morgenmiddag, so as jy een fan is, wees seker om in te skakel en te luister na die liedjies wat ek morgenmiddag en haar geskiedenis en als wat met haar gepaard gaan, ek doen een tribuut aan Nana Muscuri, maar om het sy nou vandag verjaar, moet ek vandag ook iets doen, so ek gaan vir haar 3 in een rij gee, en die 3 is, There's a Place in My Heart, Jeanne, sy pa, en dan is het by die een wat sy nie sing nie, sy ham hom, maar het is so mooi hoor, jo, sweet, sweet love of mine, ham sy dwars deur, sy, my vraag is net altyd, wanneer sy, jy weet, by die plekke sê sy, ah, en die ander plekke sê sy, en jy weet, elke keer is sy hom oordoen, sê sy die selfde geluide op die selfde plekke met haar hammerij? Ek weet nie, is moeilik om te sê. Ok, hier is Nana Muscuri met haar die 3 liedjies. Geniet haar, en wees seker om morgenmiddag 4:00 ook in te skakel om haar weer te luister.

Yes, ek sê net wow, en wie, as ek nou wow sê, moet jy my morgenmiddag hoor in morgense uitsending, hoeveel keer sê ek wow, jy weet, ek is totaal in vervoering, dit is so mooi, so mooi, haar stem is een extra instrument, dis, ach, een suiwer viool wat haar gespeel het, dier haar stem. Right, ons stap aan. Ons kom by Johnny Nash. Hy was gebore as John Lester. John Lester Nash op 19 Augustus 1940.

en hy is Amerikaanse reggae en popmusiek sanger en liedjeskrywer. Nash is vooral bekend in die VSA vir sy treffer in 1972, I Can See Clearly Now. Hy was ook een van die eerste nie Jamaikaanse sangers wat reggae muziek in Kingston, Jamaica opgeneem het, Johnny Nash. Hy gaan vir ons twee liedjies bring. Die eerste ene is I Can See Clearly Now. The Rain Is Gone, natuurlijk. En dan There Are More Questions Than Answer. Maar nou luister daar, tweede ene vooral is die reggae klanke. Dit, ek sê altyd, hoe herken jy een reggae liedjie? Se tempo. Maak jou oor toe en dink aan een paard wat krippel loop. Jy weet, daar elke derde tree gee so swik en dan drie en dan drie en dan, jy weet, so. Luister of julle dit kan agterkom, hoe die paard so krippel loop op die derde beat in elke frase. Johnny Cash, I Can See Clearly Now, and There Are More Questions Than Answers. Het altyd met my gebeur in die examen. Lokaal.

is een rolprent en ek is seker ek het hom gesien, maar ek kan nie een scene onthou wat in die liedjie aangegaan het nie. Ek weet nie of haar meisie saam met my fliek toe was nie, maar ja, sitting in the back row of the movie. Okay, ons gaan aan, ons kom nou by een ander gewilde groep, The Hollies. Hulle is een Britse pop rock groep wat bestaan het uit hulle kenmerkende driedelige vokale harmonie stijl. Die Hollies het een van die voorste Britse groepe geword en in die 1960s word hulle in totaal vir 231 weke op die Engelse enkelspeel trefferslijste in die 1960s en dit is die 9de hoogste van alle kunstenaars of enige ander kunstenaar van die dekade. Hulle is 1962 deur Alan Clark en Graham Nash gestig as Mercy Beat type groep in Manchester. Hulle is een van die min Britse groepe wat in die vroeë 60's, saam met die Rolling Stones, wat toe nog ontbind het, nie steeds opgeneem het nie, en opgetreed nie. Ter erkenning van hulle prestatie is Hollies in 2010 in die Rock and Roll Hall of Fame ingelyf. Ons luister na hulle, ek weet hulle een groot treffer was, I can't tell the bottom from the top, maar hierdie is All I need is the air that I breathe. Die Hollies.

0: And if I ever have a son, I think I'm gonna name him Bill or George, anything but Sue.
1: As hy uit ondervinding, ne, hy weet hoe voel het om meisies naam te hee. So hy sal sy sien Bill or George or anything but Sue. Ons stap aan en die, dit is nou precies halfpad. Die eerste uur is nou net voorbij. Kom ons hoor, wat luister ons?
2: Jy luister nou, hier van nou ek, net hier op Ramkat Radio. Lekker luister.

Annelies' program hierdie en hulle is stadig maar seker is hulle bezig om kop bo water te kry met die werk load nou dat Jaco ook nog af is en André sy werk met baartig en Annelie extra admin werk het en so hulle is allemaal om hulle kop bo water te hou, maar soos ek sê, hulle is amper daar. Kom ons stap aan met die program. Nou hierdie groep het ek eergisteraand gespeel, ek dink. Ja, het was eergisteraand. Vir wie het ek aangestaan? Nee, dit was sondag gewees. Het was my eie program. Die Joss Baker Selection was een popgroep van Assendelft. Dit is in Nederland. Die groep was vooral vir 1969 liekie Little Green Bag bekend, die 1975 wereldtreffer Paloma Blanca, dit was een grote vuile gewees, Paloma Blanca beteken een wit duif, en dit is een van die meest gespeelde liedjes in die geschiedenis. In 1985 Pan-Europees Santa Lucia by Night is ook een van hulle ander, die een wat hulle vandag vir ons hier gaan deel, is ook een baie gewilde ene, en dit is I Have a Never Ending Love, a love song for you.

Hey, daar is hy, jissie, dit was nou een verrassing geweest, en jylle weet seker, ek is met surprise gevang daar, daar is een ander, I've got a never ending love for you, en dit is die een wat ek gedog het, voordat hy beginne sing het, en toe kreeg ek een surprise, dit is toe nie hy nie, ach, maar hierdie een was alright geweest, George Baker's selection. Ok, ons gaan nou na Suid-Afrikaanse meisiekie, sy is Joanna Field, is gebore as Joan Elizabeth Libbe in Boksburg op 26 Maart 1948. Sy het met Ralph Thursfield getrou en terwyl sy by die huis gesing het en besig was om skoon te maak en ander huiswerkies te doen, is sy opgemerk deur 'n buurman wat haar bekend gestel het aan Johnny Collini, wat op sy beurt 'n audisie met Pieter Loutus by Gallo Records gereel het en sy is onmiddellik 'n kontrak aangebied. Joanna het op haar eie ook met ander groot kunstenaars soos Billy Forrest opgetree met klassieke en tydlose liedjies soos Don't Fly Too High My Little Bird, Dreams Are Good Friends, This Little Light of Mine. Okay, die een wat ons nou vandag gaan luister van Joanna Field is Silver Moon. Geniet om.

As hy John Denver doen wat hy die beste doen, en dit is natuurlijk so in die trant van, Belaris. Ja, dit is so min of meer in die trant van Belaris, en hy is uitstekend met die type muziek. Ek gaan sommer nou vannig twee medleys ingooi so. Die eerste een is 60s Rock Party medley, en dan die tweede een sal wees Middle of the Road, wat ook een hit medley van hulle muziek doen. Chippy, chippy, cheep, cheep, Where's Your Mama Gone, en wat is al die goeders wat hulle sing. Medley van 60s Rock en Middle of the Road.

Daar sê, dit was een prachtige melodie van Middle of the Road met Sally Carr, die sangeres, en ek het onlangs een foto van haar gesien. Sy verouder prachtig en ek dink sy tot onlangs toe nog het sy gesing ook nog en nog steeds die helium stemmiekie, soos ek haar altyd noem, en ja, baie gewilde groep gewees en net voordat het ons rock and roll parties geluister. Nou hierdie volgende ou is een Suid-Afrikaner en ja, ek het al een onderhoud met hom gehad, kan nie onthou wanneer nie, maar dit is iewers in die archiewe, ek sal dit eendag vir julle speel, die onderhoud wat ek gehad het met die ou is André Schwartz en die liedjie wat hy vir ons bring is Met jou in my lewe.

Daar is hy, André Swarts, met jou in my lewe. Die volgende groep is ook een Ierse paar, en ja, hulle was ook baie, baie gewild gewees, dwars dier hulle loopbaan en hulle klomp treffers, het hulle die lig laat sien, en ek praat van Foster en Ellen natuurlijk, en die liekie wat ons van hulle gaan luister, is een, ek het om Narida gespeel, toe is dit Ashley Rafferty wat hom gesing het. Hier is Foster en Ellen met Darling, Say You'll Love Me When I'm Old.

maar ek sal hom nie nou eers probeer nie. Ek sal uit asem wees by die derde, beat. En ek praat natuurlijk van Zorba's Dans. Ok, so is jylle gereed, die wat om kan doen, staan op, jylle gaan nou Zorba's Dans doen. Hier kom hy. En luister vir die bezoekies, hierdie muziekinstrumente hier so, dis bezoekies daai.

Wat zijn er geweest? En tot Jamie gaat ons naar met Biggie. Joe, Corey, Ella, Henderson en Nathan Davey. Het zal nog werken niet en dit is 0800 Heaven. Dan gaan ons verder een beetje aan met de Last Star in the Sky van Steve Allen. Met hier op Tech Now Tuesday.

0: podcast vanuit jij luistert nou naar de ITC in Indus. Nou, Just Bart en Narvik All Time Hits Mix.
1: Ja, DJ G.
2: Ik heb techno 2 bij.
1: Good idea.

Nou ja, Willemstraat het een mooi manier gehad om het te sê. Hy het altijd gesê, mag het reen daar waar jou kamele wei. Ek dink die song sê dit net so. Baggelijk met allemaal wat verjaar het. En hoop julle is goed bederf. Alles van die beste tot julle volgende.

Underground van Swedish House Mafia, waarop ons nou die skit. Voor dit was die eerste in Cashmarsh, Stay for a While en Los Stardust release van Play.

Lekker dat loop ons hier nou met Ria van Blair Muir, wel hulle remix van hom. Voor dit was Sugar Pie Honey Bunch, lekker remix van hom gewees. Net hier op Techno Tuesday. Nou is het weer daar weer op drie kwartier die show. As jy nou weer so geskakel het, probeer wipe lekker saam hier op Techno Tuesdays. Is ons dinsdag hier op Ramkat Radio.